Zik bij jaar op al contra's mij gewoon. Zak een bon. Koek voor dit zatte. Als dat met de gut. Arato die van Louvain, die tjaar daar.